U hoorde kermismuziek gecomponeerd door Elmer Bernstein en het is source music voor de film Some Came Running. Een studioorkest was dit onder leiding van Elmer Bernstein, de componist dus. Twee songs van andere componisten nu uit de source music van Some Came Running. En dat is om te beginnen Don't Blame Me van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. En daarna Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart. En de diverse, dat zijn uitvoerende.

U hoorde source music van de films Some Came Running, Don't Blame Me van Jimmy McHugh en Dorothy Fields en Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart. U hoorde diverse uitvoerende en we gaan nu luisteren naar de suite uit God's Little Acre, een romantische comedy van Anthony Mann uit 1958. Naar een roman van Erskine Caldwell. U hoort wederom een studioorkest en ook weer onder leiding van Elmer Bernstein.

En met de suite uit God's Little Acre, een romantische comedy van Anthony Mann uit 1958, naar de roman van Erskine Caldwell. Uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein, besluiten we deze Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, The Muppets 2. Namelijk scores voor twee Muppets speelfilms met muziek van componist, acteur en schrijver Paul Williams, geboren in 1940. En we beginnen met de muziek van The Muppet Movie. Dat is hun eerste film uit 1979. Met teksten van Paul Williams en Kenny Asher. Met Kermit, Fozzie, Miss Piggy, Rolf, Dr. Teeth en The Electric Mayhem, Gonzo en alle Muppets.

0: vlim is hoekie doekie.
1: U hoorde de score voor The Muppet Movie, de eerste film uit 1979. Gecomponeerd door Paul Williams, met teksten van Paul Williams ook en van Kenny Asher. Verder hoorde u Kermit, Fuzzy, Miss Piggy, Rove, Dr. Teeth en The Electric Man, Gonzo en alle Muppets. Luister nu naar The Muppet Christmas Carol uit 2005 van Paul Williams, vrij naar Charles Dickens, met songs van Paul Williams en een original score van Miles Goodman. Met Scrooge, een rol van Michael Caine, Honeydew and Beaker, Kermit, Marley and Marley, Dr. Teeth en The Electric Man, Tiny Tim en Martina McBride, zang

0: In The Sound of Movies hebt u geluisterd naar The Muppet Christmas Carol uit 2005 van Paul Williams. Vrij naar Charles Dickens. Met songs van Paul Williams zelf en een original score van Miles Goodman. U hoorde Michael Caine in de rol van Scrooge en verder Honeydew and Beaker, Kermit, Marley and Marley, Dr. Teeth and the Electric Mayhem, Tiny Tim en Martina McBride. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Sound of Movies aflevering. Alle informatie is natuurlijk ook nog eens terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van The Sound of Movies is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbeerk.
1: Mijn naam.

Dit is de Concertzender en u gaat luisteren naar The Sounds of Movies. Vandaag in de serie Jazz in de Film, muziek van de Engelse componist Roy Budd. Hij leefde van 1947 tot 1993. Hier is eerst de muziek die hij schreef voor Paper Tiger, een avonturenfilm uit 1975 van Ken Anakin, met in de hoofdrollen David Niven en Hardy Krueger. U hoort de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Roy Budd met de Ray Conniff Singers en de Mike Sam Singers.

Muziek van Roy Budd, die hij schreef voor Paper Tiger, een avonturenfilm uit 1975 van Ken Anakin. Met in de hoofdrollen David Niven en Hardy Kruger. U hoorde de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Roy Budd met de Ray Conniff Singers en de Mike Sam Singers. Tot slot nog twee filmthema's gecomponeerd door Roy Budd, Free Tarrant en The Thief, uitgevoerd door een studio-ensemble.

filmmuziek van de Engelse componist Roy Budd. Hij leefde van 1947 tot 1993. En hij stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbirk. En uiteraard vindt u de gegevens in onze programmagids op concertzender.nl.

Luister naar de concertzender en de tune verraadt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Sound of Movies. Voor de 308ste keer jazz in de film en voor de 5e keer daarbij aandacht voor de muziek van Ritz Ortolani. Deze Italiaanse componist Ritz Ortolani begon gelijk maar in zijn loopbaan als wonderkind. Op zijn 4e speelde hij namelijk al piano. En op zijn 12-jarige leeftijd gaat hij naar het Rossini Conservatorium in zijn geboorteplaats Pesaro. Waar hij afstudeert in fluit en compositie. In de jaren 50 begint hij zijn loopbaan als arrangeur van het symfonieorkest van de staatsomroep RAI. En tussen 1955 en 1960 werkt hij buiten Italië als dirigent van dansorkesten. En zo heeft hij een eigen televisieshow in Mexico. Hij arrangeert en dirigeert de albums ook van vele populaire artiesten. En hij wordt beroemd als de Italiaanse Henry Mancini. Van zijn 300 scores voor film en televisie zijn zijn 11e voor Mundo Cane de bekendste. De documentaire wordt in de hele wereld uitgebracht en de soundtrack LP is een kassasucces. Bij een jonger publiek is de naam Ortolani misschien bekender dankzij de films Kill Bill 1 en 2. Regisseur Quentin Tarantino monteert altijd graag bestaande, vooral Italiaanse filmtricks in zijn postmodernistische rolprenten. Voor de drie regisseurs van Mundo Cane, Caltiero, Jacopetti, Paolo Cavara en Franco Prosperi, maakt Ortolani een jaar later de muziek bij hun filmmozaïek La Donna nel Mondo. De documentaire wordt in de wereld uitgebracht onder de titel Women of the World, als een eerbetoon aan de female mystiek. Het zal niet verbazen dat de Italiaanse sensatiecineasten de kans niet voorbij laten gaan om tussen de bankdirectrices, heldinnen en bedevaartgangsters zoveel mogelijk straathoeren, sletten, alcoholistes en pin-up girls te laten zien. En deze aanduidingen, die hebben we niet zelf bedacht, die staan ook letterlijk in de wervende tekst op de LP-hoes. De advertenties beloven zelfs vrouwen in unnatural friendships. Ortolani maakt er een kaleidoscopisch werk van. Hij dirigeert zometeen een studioorkest met zijn eigen werk dus.

filmmuziek voor de filmmozaïek La Donna nel Mondo. Muziek dus van Rits Ortolani, die centraal staat in deze aflevering. En de vrouw staat ook centraal in de internationale productie Women Times 7. In 1967 regisseert Vittorio De Sica, de grote regisseur van Fietsendieven uit 1948, een scenario van zijn vaste schrijver Cesare Sabatini. En de zedenkomedie schetst een beeld van de moderne vrouw in 7 verschillende milieus in Parijs. De 7 vrouwen uit de titel die worden allemaal gespeeld door Shirley MacLaine. In de losstaande verhalen krijgt ze tegenspel en soms wat medewerking van onder andere Alan Arkin, Rosano Brazzi, Michael Caine, Vittoria Gassman en Peter Sellers. En in alle gevallen moet de vrouw al haar charmes aanwenden om serieus te worden genomen, zoals dat voor de vrouwenemancipatie door de man normaal werd gevonden. En zo leert een weduwe direct na de begrafenis van haar man voor zichzelf op te komen, neemt een echtgenote wraak op haar man door zich te prostitueren, laat een dame uit de high society zich volhangen met dure juwelen om naar de Parijse opera te gaan, of wordt een getrouwd meisje het hof gemaakt door een man die in werkelijkheid een detective is, ingehuurd door de jaloerse echtgenoot om haar overspel te kunnen betrappen. Tegenover het vanzelfsprekende machismo van de mannen stelt componist Rits Ortolani 2 liefelijke tunes op accordeon die de Parijse amour benadrukken. What to do and they told me. De nummers zijn geschreven samen met tekstdichters als L. Stillman en Norman Newell. Maar komen in gezongen versie niet in de film en ook niet op de soundtrack LP voor. Vanaf het begin was dat wel de bedoeling om er liedjes van te maken, en daarom is de frasering van de melodie aangepast op een mogelijke tekst. Op diezelfde manier is ook Ortolani's hit More naar 1962 tot stand gekomen. Eerst werd het zo vaak in de documentaire Mundocane gebruikt dat de melodie bleef hangen. Toen kwam er een Italiaanse tekst bij van Marcello Giorgiolini en zong Ortolani's vrouw, Catina Ranieri, het onder de titel Ti guarderò nel cuore. En pas daarna kreeg het een Engelse tekst van Norman Newell. En het werd een succes onder de naam More. Op de soundtrack LP van Women Times 7 staat al bovenaan de hoes gedrukt dat deze score uit 1967 de hits They Told Me en What To Do bevat. Ortolani benutte zijn gaven voor melodie dus ten volle. Hij heeft zijn hele leven plezier gehad van de auteursrechten, dat wel, maar hij overleed in 2014 in Rome. Hij was toen 87 jaar oud.

En zo heeft u geluisterd naar filmscores van Riets Ortolani, geschreven voor de film Women Times 7 van regisseur Vittorio De Sica. Tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, geheel gewijd dus aan de filmscores van Riets Ortolani.

Bij de Concertzender kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks, met in deze uitzending muziek bij de films van Sofia Coppola. Een zeer veelzijdig uurtje dus, met onder meer muziek van Air, Aphex Twin, Square Pusher, The Radio Depth, Death in Vegas, One Outrix Point Never en Phoenix. Tijdens het maken van haar donkere debuutfilm, The Virgin Suicides, gebruikte regisseur Sofia Coppola het album Moon Safari van Air als referentie. En hierna vroeg ze het Franse electroduo om nieuwe muziek te maken. De plaat begint met Playground Love, het enige vocale nummer. Het album is verder gevuld met mellow instrumentals, met een overduidelijke sfeer uit de 70s. Een sfeer die vooral doet denken aan de Franse films uit die tijd en die hier wordt neergezet met ouderwetse analoge synthesizers. U kunt dus gaan luisteren naar 4 tracks van de soundtrack van Air voor de film The Virgin Suicides.

0: In de tweede film van Coppola, Lost in Translation, zet de muziek vanaf de openingsscène meteen de dromerige toon voor de rest van de film. Terwijl we het personage van Bill Murray volgen als hij door de binnenstad van Tokio rijdt, creëren de voorbijgaande geluiden een sfeer van verwondering. Een gevoel dat overeenkomt met dat van zijn personage als hij omhoog kijkt naar de nieuwe vreemde stad Tokio. De gevoelens van vervreemding, verlangen en dromerigheid die uit de soundtrack klinken, gaan perfect samen met het verhaal van twee vreemdelingen. Vreemdelingen die hun situatie, elkaar en het leven proberen te begrijpen.
1: Watch what you can say.

Meer dan in Lost in Translation gebruikte Coppola in de film Marie Antoinette de soundtrack om een volledig nieuwe invulling aan het verhaal te geven. De wereld van het ongerepte oude Versailles wordt met hedendaagse muziek gecombineerd. Coppola koppelde op die manier de mooie, lege luxe van Versailles aan het geluid van de hedendaagse bands als onder andere Aphex Twin, Square, Pusher en The Radio Depth. Een eigenzinnige keuze.

Als laatste kunt u gaan luisteren naar enkele nummers van de soundtrack van The Bling Ring. Vanwege de tijd wordt het een beperkte selectie. Ook deze soundtrack blinkt weer uit in eigenzinnige, niet voor de hand liggende keuzes. Perfect om een uurtje muziek met gemengde stijlen af te sluiten. U heeft dan geluisterd naar Cinematheque, samengesteld door Robin Palm in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst die vindt u met verdere informatie op onze site concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film wordt dit aflevering 191. En die gaat voor de derde keer over Bronislaw Kaper. Bronislaw Kaper was, na Miklos Roza, de hoofdcomponist van de grote filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer. Kaper was zoveelzijdig dat hij elk soort film kon voorzien van veelzeggende muziek. Dus van comedies tot western en van love stories tot melodrama. Hij werkte van 1935 tot 1963 in vaste dienst bij de studio en wel aan meer dan 90 films. We gaan muziek laten horen die hij schreef voor de film Butterfield 8. In 1935 kwam de schandaalroman Butterfield 8 uit en de titel wordt geschreven met een hoofdletter B en U omdat het een telefoonnummer aangeeft. Auteur John O'Hara beschrijft het leven van een jonge vrouw die als kind is misbruikt en zich later als model in wezen ook laat gebruiken in relatie met een getrouwde zakenman. Veel contact verloopt via de telefoon en wel zodanig dat het fotomodel letterlijk een callgirl wordt genoemd. In 1960 verfilmde Daniel Mann het boek met Elizabeth Taylor en Lawrence Harvey in de hoofdrollen. Het werd een problematische productie, vooral omdat Elizabeth Taylor zich al te zeer herkende in de problemen van haar personage. Ze vertraagde de opname omdat ze het meisje praktisch een prostituee noemde. Een opmerking waardoor ze hoopte uit de film te kunnen stappen om zich voor te bereiden op haar rol in Cleopatra. Maar dat stond MGM niet toe. En gelukkig was het publiek wel van Taylors aanstellerij onder de indruk. Ze won namelijk een Oscar voor haar rol. Bronislaw Kaper was de componist van dienst die dit katje wel kon aanpakken. Hij geeft Taylor een luxueus leidmotief mee, waarin zowel haar flirts als haar tragiek doorschemeren. Een jazzy ondertoon kenmerkt de hele score, wat in 1960 stond voor eigentijds sensueel, maar link. We gaan luisteren naar een MGM Studio Orchestra en dat wordt gedirigeerd door Robert Armbruster.

U heeft geluisterd naar filmmuziek uit Butterfield 8. U hoorde een MGM Studio Orchestra en dat werd gedirigeerd door Robert Armbruster. En tot zover deze Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenbirk.

Welkom bij Cinematek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Met in deze uitzending muziek bij de films van Alejandro González Iñárritu. U gaat dit uur luisteren naar muziek van Gustavo Santaolalla, Antonio Sanchez en Ryuichi Sakamoto. Gustavo Santaolalla creëerde de scores voor de film Babel uit 2006 en voor Beautiful uit 2010. Voor Babel won Santaolalla de Academy Award voor Beste Original Score en de BAFTA Award voor Beste Filmmuziek. Zonder thema of andere eikpunten voelt de soundtrack van Babel als een improvisatie. Het resultaat is een persoonlijke soundtrack die het resultaat is van een intense samenwerking tussen Santaolalla en regisseur Alejandro González Iñárritu. U hoort enkele scores uit Babel en vervolgens uit de film Beautiful.

Door een technische storing was de aankondiging zojuist niet te horen. Onze excuses daarvoor. U hebt geluisterd naar filmmuziek uit de film Birdman van regisseur Iñárritu met drummer Antonio Sanchez en het Allegro Molto uit de Tweede Symfonie van Rachmaninoff. We sluiten af met enkele scores die Ryuichi Sakamoto maakte voor de film The Revenant. Ook van Iñárritu met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol als pelsjager. Sakamoto's muziek ademt met het landschap mee. De desolate sfeer, het verlies van alle hoop en het doorzettingsvermogen van de hoofdpersoon, ze worden door Sakamoto op minimalistische wijze benadrukt. Het resultaat is een schitterende combinatie van minimale orchestraties en subtiele soundscapes.

U heeft geluisterd naar Cinematek. Cinematek werd samengesteld door Robin Polm. Het programma kwam tot stand in samenwerking met muziekweb.nl. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Ongehoorde Scores. In het vorige programma liet ik u al stukken horen uit de Scarlet Letter. Een film waarvan de muziek niet het gehaald heeft. Vanavond laat u het wel laten horen. Sorry. De Scarlet Letter is een romantisch kostuumdrama van Roland Joffe uit 1995. Naar de roman van Douglas Day Stewart. In de hoofdrollen vinden we Demi Moore en Gary Oldman en Robert Duvall. Na de aflevering met de niet voor deze film gebruikte score van Elmer Bernstein, dit keer de wel voor de Scarlet Letter gebruikte muziek van de Engelse componist John Barry. Met main title en theme uit de Swimmer, gecomponeerd door Peter Buffet, en het Unused Day gebaseerd op het adagio voor strings van Samuel Barber.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de muziek die gebruikt werd in de film uit 1995, The Scarlet Letter. Een film naar het boek van Nathaniel Hawthorne. De muziek van John Barry en Peter Buffett werd gespeeld door The English Chamber Orchestra onder leiding van John Barry. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

Welkom bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film zitten we alweer op aflevering 139. U hoort drie scores van de Amerikaanse jazztrompetist en componist Milton Shorty Rogers. Vandaag deel 1. We beginnen met The Stars of Jazz uit 1958. Dat is een KABC-TV-televisieshow met diverse jazzsterren, waaronder natuurlijk Shorty Rogers en de Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rills, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.

Dat waren Shorty en The Giants in The Stars of Jazz. U luistert naar filmmuziek met Shorty Rogers. Three Little Bobs. Muziek voor een tv-cartoon uit 1956. U hoort Shorty Rogers trompet, Jimmy Giuffre bariton sax, Barney Kessel gitaar, Pete Jolly piano, Red Callender bas en Shelly Mann op drums. Zang Stan Freeburg.

We besluiten deze uitzending van The Sound of Movies met de soundtrack van Tarzan the Ape Man. Het is een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van regisseur Joseph M. Newman.

U heeft geluisterd naar de score bij Tarzan the Ape Man, een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van Joseph M. Newman. En dat was het weer voor vandaag. Volgende week volgt deel 2 over Shorty Rogers. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogeberg.

De concertzender staat garant voor 24 uur muziek, 7 dagen in de week. En niet alleen bij u thuis, maar eigenlijk overal. En dat dankzij de nieuwe concertzender Radio App. En die is er voor Android, iPhone en iPad. Zo kunt u klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar, terugvinden bij de concertzender. Via dus die Radio App. U kunt hem gratis downloaden via Google Play of Apple Store. En voor een kortere weg kijkt u op onze website concertcenter.nl.

Je luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Cinematiek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. En in deze uitzending aandacht voor de componisten Colin Stetson en Bobby Krylik. We gaan ons richten op de muziek bij de films van de veelbelovende jonge regisseur Ari Aster. Aster heeft 2 goed ontvangen horrorfilms gemaakt, Hereditary 2018 en Midsommar uit 2019. In deze aflevering van Cinematiek laten we de soundtracks van deze 2 films horen. En we beginnen met Colin Stetson. Hij maakte de soundtrack voor de Hereditary en Stetson is een avant-gardistische saxofonist die heeft samengewerkt met vele artiesten en indie bands. Bands als LCD Sound System, The National, The Godspeed You, Black Emperor en Arcade Fire. En hij werkte samen met artiesten als Tom Waits, David Byrne en Bon Iver. Stetson staat bekend om zijn vernieuwende, door jazz beïnvloede soloplaten. En voor Hereditary maakte hij een verontrustende score vol zinderende dreiging en disharmonische uitbarstingen. Het is in deze soundtrack alsof Stetson zelf een extra personage in het verhaal heeft gecreëerd. Dus geen thema voor elk afzonderlijk personage. Hij zegt over deze score zelf: de muziek is het karakter van het zich ontvouwende verhaal. De muziek gebruikte hij om de film kwaadaardig te laten voelen. U hoort zometeen enkele belangrijke stukken uit deze soundtrack.

Je hoorde muziek gemaakt door Stetson voor de film Hereditary. En de tweede film die Ari Aster maakte is Midsommar. En voor deze film schreef Bobby Krylik de soundtrack. Een soundtrack die een sfeer van verwondering en dromerigheid suggereert. Voor Midsommar keren Krylik en Aster zich af van de meer voor de hand liggende traditionele elementen. Klankelementen dus die typisch zijn voor het horrorgenre. Zij omarmen in plaats daarvan een lichtere sfeer, een meer dromerig en orkestraal geluid. Klanksferen die een gevoel van nostalgie en troost zouden kunnen oproepen. Het is een soundtrack die je slechts af en toe kort in de duisternis dompelt. De horror komt als het ware sporadisch doorsijpelen in deze muziek. Het is een subtiele, minder naargeestige soundtrack dan die van Hereditary. In symfonische stukken, zoals The Blessing of The Fire Temple, klinken snaren die kronkelen van verdriet, intensiteit en opluchting, maar Midsommar is een minder eenduidige film en dat hoor je dan ook terug in de volgende soundtrack.

En zo heeft u geluisterd naar stukken uit Midsommar, een film van Ari Aster met de soundscore van Bobby Kriddick. Net als Ari Aster meestal in zijn films doet, eindigen we ambigu. Met een haast opgewekte toon, alsof alle net gepasseerde ellende ook nog eens ergens goed voor zou kunnen zijn. Uit zijn Hereditary hoort u Both Sides Now met Judy Collins. En zo heeft u geluisterd naar een nieuwe aflevering van Cinematiek. Cinematiek werd samengesteld door Robin Pom en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en ook verdere informatie vindt u natuurlijk terug op onze site concertzender.nl.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che venne dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che venne dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt. Dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che venne dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. Je hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962, de componist. Piccioni dirigeert een studioorkest.

U hoorde de volledige uitvoering van de filmmuziek Forest of the Amazon, die gecomponeerd werd door de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Muziek die hij oorspronkelijk in 1958 componeerde voor de film The Green Mansions, een avonturenfilm waarin Audrey Hepburn en Anthony Perkins

Bij de Concertzender gaan we verder met een aflevering van The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film, waarvan u kunt gaan luisteren naar de 321ste aflevering, gaan we voor de 6e keer aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. De Franse regisseur Gérard Horry was gespecialiseerd in luxe comedies. Dus is het geen wonder dat er een allegaartje van vrolijke deuntjes in zijn films zijn te horen. Componist Georges Delerue moest alles uit de kast halen om die actie bij te benen. In 1965 maakte Horry met het komische duo Louis de Funès en Bourvil de misdaad-avonturen-lachfilm Le Cornio. En in Nederland werd de film uitgebracht onder de titel De Eend en de Cadillac. Wat niet alleen duidt op de twee automerken, maar ook op de hoofdrolspelers. Gérard Horry heeft Le Cornio zo groot mogelijk in beeld gebracht met veel buitenlandse locaties. Het zou dan ook de meest succesvolle Franse film van 1965 worden. De Snul, zoals de film in België wordt genoemd, is een parodie op een gangsterfilm. Bourvil speelt een eenvoudige winkelier die op weg naar zijn vakantieadres in Italië een botsing krijgt waarbij zijn deux chevaux totelos wordt gereden. Hij neemt het aanbod aan van de tegenpartij, een rijke zakenman, natuurlijk gespeeld door Louis de Funès. En het bod is om in een Amerikaanse slee van Napels naar Frankrijk terug te rijden. Maar hij weet niet dat de Cadillac volgestopt zit met drugs, goud en juwelen die door de goedgelovige chauffeur over de grens moeten worden gesmokkeld. Le Cornio betekent de sukkel, de vuilnisbakkenhond, kortom, hij is, grof gezegd, de lul. Regisseur Horry dacht altijd al ver van tevoren aan de muziek in zijn films. Hij gebruikte veel source music, dus muziek die door de personages in het verhaal wordt gehoord. Aan de componist Georges Delerue de taak om de roadmovie in de juiste periode en locatie te plaatsen. De klassiek opgeleide Delerue heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel gebruik gemaakt van de elektrische gitaar. En daarmee kenmerkt hij namelijk Bourvil, die verkleed als toerist zo onopvallend mogelijk die op Italiaanse campings moet ronddansen. En verder passen Delerue's tunes precies in de jaren 60 met dansritmes als de twist, de slow en de Madison. In Frankrijk was de zogenaamde yé-yé-cultuur net een rage.

Na het gigantische succes van Le Corneau kon regisseur Gérard Houry nog grootser uitpakken. 4 jaar later maakte hij Le Cerveau. Het is een internationale productie, weer met Bourvil als de Schlemiel, maar nu geflankeerd door Jean-Paul Belmondo, David Niven en Elie Wallach. Le Cerveau betekent het brein. In de misdaad-avonturencomedie is David Niven een mastermind-inbreker die de kluis wil leegroven van een trein op het traject Parijs-Brussel. En van dit geheime geldtransport van de NAVO hebben ook 2 kruimeldieven, gespeeld dus door Belmondo en Bourvil, lucht gekregen. Het wordt net zo'n sluipdoorfarse als The Pink Panther en Casino Royale, waarin David Niven zich ook voordoet als gentleman, maar intussen andere bedoelingen heeft. Tussen 1965 en 1969 is er iets essentieels veranderd in de Europese muziek. In Engeland is de popmuziek aan haar opmars begonnen. En dit sluit mooi aan bij de internationale locaties van Le Cerveau en de nationaliteit van de titelfiguur. Georges Delerue moest dus iets unieks doen in zijn carrière, namelijk een popsong schrijven. De Engelse tekst is van Eddie Snyder en Larry Cusink en de muziek wordt uitgevoerd door de band The American Breed. Het nummer heet The Brain en het komt na de titelrol nog een paar keer voor. Delerue had afhankelijk een grootse wals gecomponeerd voor de titelrol, wat in Frankrijk dus de generiek wordt genoemd. Maar dat vond regisseur Houry te veel lijken op Corneau, de film die ze dus in 1965 hadden gemaakt. Hij spoorde Delerue aan om Hammondorgel en drums te gaan gebruiken. Als laatste nummer hoort u de wals die dus niet in de film terecht is gekomen.

Van een ironische misdaad nu naar een serieuze film. In 1976 verfilmt José Giovanni, een pseudoniem overigens voor Joseph Damiani, een script dat door filmster Alain Delon is geschreven. Kom un boomerang. Delon is hier naast producer ook de hoofdrolspeler. Een 17-jarige jongen is met vrienden op een feestje waar drank en drugs lustig rondgaan. En ze worden betrapt. Van een ironische misdaad nu naar een serieuze film. In 1976 verfilmt José Giovanni, een pseudoniem overigens voor Joseph Damiani, een script dat door filmster Alain Delon is geschreven. Kom un boomerang. Delon is hier naast producer ook de hoofd.

Zijn vader, gespeeld door Alain Delon, doet er alles aan om zijn zoon te redden. Ze vluchten richting Italië, maar dan wordt de situatie nog meer penibel. Georges Delerue schreef een korte, monothematische score waarin de gedragen hoofdmelodie op klavercimbal, piano of cello begrip wekt voor de psychologische dilemma's van vader en zoon. Tussen de actiescènes door levert Delerue 4 onvervalste jazzstukken die de sfeer schetsen van hun tocht naar de grens.

En dat was tot slot ook muziek van Georges Delerue voor de film Comme un boomerang van de regisseur José Giovanni uit 1976. Voor de zesde keer hebben we aandacht besteed aan de filmmuziek van Georges Delerue. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd erg bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

In Ad Astra gaat Roy McBride op zoek naar zijn vader, die zich ergens diep in de ruimte verschuilt. De science fiction film heeft een simpele, maar pakkende onderliggende dramatische toon die zich vooral in de personages verschuilt. Dit in tegenstelling tot veel science fiction films die juist op buitenaardse of technologische thema's leunen. Max Richter's soundtrack past hier perfect bij door de dreigende en minimale thema's. Met drones en lang uitgerekte strijkers wordt de zoektocht van Roy en zijn gewichtloosheid in de ruimte heel geweldig weergegeven. U hoort vier stukken van Ad Astra.

Via November, veelvuldig gebruikt voor trailers van verschillende films, gaan we door naar Max Richter's score voor My Brilliant Friend. Deze HBO-serie is een bewerking van de eerste roman uit de vierdelige serie Napolitaanse romans van Elena Ferrante. De serie volgt Elena en Lila als ze opgroeien in een hechte buurt in Napels en dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. De buurt bestaat uit diepgewortelde familiale hiërarchieën, daarnaast overgeërfd gedrag en cultureel geweld dat van generatie op generatie doorgaat. Elena en Lila worstelen om zichzelf los te maken van hun omgeving. Richter's muziek bootst de eb en vloed van hun steeds veranderde vriendschap na.

We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pollum. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en verdere informatie vindt u op concertzender.nl.

In het komend uur kunt u bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Daarin voor de 307e keer jazz in de film. En voor de 6e keer in de lange reeks gaan wij aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. Liliana Cavani is regisseur en vrouw, een combinatie die in de jaren 60 in Italië revolutionair was. En bovendien is ze links, maar dat was in die tijd juist heel normaal. Althans in kunstenaarskringen. Haar eerste grote opdracht was de televisiefilm Francesco di Assisi in 1966. En over het leven van de heilige Franciscus maakte ze later een internationale productie. En dat was in 1989. In 2014 regisseerde ze haar film opnieuw over Franciscus van Assisi. En ze is inmiddels 89. Om iets tegen de eeuwigdurende macht van de Christendemocratische Partij in te brengen, bewerkte Liliana Cavani in 1969 de tragedie Antigone van Sophocles tot filmscenario. En zij verplaatste drama naar de tegenwoordige tijd als aanklacht tegen het misbruik van politieke macht in een maatschappij die steunt op verdrukking van elk kritisch geluid. Cavani noemt haar film I Cannibali. De titel De Cannibalen past in Cavani's ensenering vol afschrikwekkende metaforen, maar kan ook bijna letterlijk worden opgevat. In een stad stapelen de lijken zich op als gevolg van de staatsterreur. De overheid verordeneert om ze daar te laten liggen als waarschuwing aan de revolutionairen. De hoofdpersoon, Antigone, gespeeld door Britt Ekland, stelt alles in het werk om het lichaam van haar omgebrachte broer te begraven, maar wordt daarbij zelf gedood. Maar haar niet aflatende inzet voor de doden is een voorbeeld voor andere betogers. Het begraven van de gevallenen wordt zo een symbolische daad van verzet. De score bij I Cannibali is van Ennio Morricone. Hij heeft een jaar eerder met Liliana Cavani samengewerkt aan haar debuutfilm, de biopic Galileo. Morricone helpt de cineaste dus op weg. Morricone begint I Cannibali met de ballade Song of Life, een levenslied. Maar de tekst van Audrey Nora gaat allengs naar koorzang, die scandeert The Cannibals. Aan het slot van de film heet het lied dan ook daadwerkelijk Cannibali. Tussen begin en einde van de film levert Morricone jazzy ritmes die opmerkelijk luchtig overkomen. Het is muziek die zand in de ogen strooit, zoals de propagandamachine van een autocratie die het dagelijks leven van de gewone burger hersenspoelt. De koorzang is van I Cantori Moderni di Alessandroni. De twee songs die worden in het Engels vertolkt door Don Powell. En Bruno Nicolai dirigeert een studioorkest.

Muziek voor de film I Cannibali van regisseuse Liliana Cavani. U hoorde I Cantori Moderni di Alessandroni en de twee songs die u hoorde die werden vertolkt door Don Powell en Bruno Nicolai dirigeerde een studioorkest. In 1968 komt een misdaadfilm in de Italiaanse bioscopen die door regisseur Alfio Caltabiano is geschreven samen met horrormaker Dario Argento. De Italiaans-Jugoslavische co-productie heet Comandamenti per un gangster. En het handelt over een voormalige bandiet, gespeeld door Ljuba Tadic, die het verlies van zijn zus en zwager wil wreken. En daarvoor gaat hij samenwerken met een Mexicaan, een rol van regisseur Caltabiano zelf. En dat doet hij, met die Mexicaan, om een goudtransport van de verdachte misdaadclan te overvallen. Dario Argento staat garant voor harde actie, spanning en sadisme. Alfio Caltabiano onderbouwt de motieven van de hoofdpersoon in psychologische zin. En de film is opgebouwd volgens de 10 geboden van de gangster. En het eerste gebod is schiet. Ennio Morricone componeert afwachtende, repetitieve gitaar en trekkende blazers bij dit gebod. En bij het 7e gebod, steel, voegt hij hetzelfde motiefje toe, maar nu met zwaardere paukenslagen en kerkorgel. Het 10e gebod luidt haat en hier horen we het afwachtende motiefje onder begeleiding van bekkens en hi-hat van de drummer. Tussen de geboden door klinkt het liedje Solo Nostalgia in de stijl van de Italiaanse popmuziek uit de jaren 60. Het wordt gezongen door Jane Riley op tekst van Audrey Nora. En Nora schreef een jaar eerder voor Morricone ook de cannibale ballades in I Cannibali. U hoort 4 stukken uit de score van Morricone, die worden gedirigeerd door Bruno Nicolai.

De naam van Ennio Morricone is begin jaren 70 wijd en zijd bekend. In Frankrijk wordt in 1971 de politiethriller Sans Mobile Apparent gemaakt. En de regisseur is Philippe Labreau en de hoofdrol wordt gespeeld door Jean-Louis Trintignant. Trintignant is politiecommissaris Scarella in Nice en hij moet een hele serie geheimzinnige moorden oplossen. Morricone componeert voor alle pogingen van de commissaris om de samenhang tussen de slachtoffers van een sluipschutter te vinden, een thema op klavercimbal en solotrompet. De muziek vertoont in een gestaag ritme langzame progressie. Een fluiter met de mond, door Morricone jaren eerder geïntroduceerd in zijn dollar westerns, maakt van de commissaris een soort eenzame sheriff in de grote stad.

Ennio Morricone gaat verder op het spoor van de buitenlandse misdaadfilm met Un uomo da rispettare. De man om respect voor te hebben, zoals de titel vertaald heet. Die wordt gespeeld, die man, door niemand minder dan Kirk Douglas. In de Italiaans-Duitse co-productie van Michel Lupo is Douglas een befaamd meesterinbreker die in Hamburg uit de gevangenis wordt ontslagen. Zijn vriendin bezweert hem om nooit meer een kraak te plegen, al wonen ze nu in beduidend minder luxe omstandigheden dan toen hij nog niet gepakt was. En dat is de inbreker zijn eer te na. Hij wil nog één overval plegen en deed. Die wordt gespeeld, die man, door niemand minder dan Kirk Douglas. In de Italiaans-Duitse co-productie van Michel Lupo is Douglas een befaamd meesterinbreker die in Hamburg uit de gevangenis wordt ontslagen. Zijn vriendin bezweert hem om nooit meer een kraak te plegen, al wonen ze nu in beduidend minder luxe omstandigheden dan toen.

om zo de spanning te verhogen. Een eenzame koperblazer staat voor de professionele inbreker die altijd alleen werkte en zijn zaken netjes afsloot. En tegelijkertijd herinnert een jazzcombo aan zijn vroegere welstand. Die kan hij, na zijn gevangenisstraf, alleen terugkrijgen als hij met anderen gaat samenwerken met alle risico's van dien. Ennio Morricone dirigeert de score van Un uomo da respettare in 1972 in Rome.

Deze muziek die Ennio Morricone schreef voor de film Un uomo da respirare. Hij dirigeerde zelf een studioorkest in 1972 in Rome. Besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies met jazz in de film. Muziek dit keer gewijd aan Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

Welkom bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film zitten we alweer op aflevering 139. U hoort drie scores van de Amerikaanse jazztrompetist en componist Milton Shorty Rogers. Vandaag deel 1. We beginnen met The Stars of Jazz uit 1958. Dat is een KABC-TV-televisieshow met diverse jazzsterren, waaronder natuurlijk Shorty Rogers en The Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rills, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.

Dat waren Shorty en The Giants in The Stars of Jazz. U luistert naar filmmuziek met Shorty Rogers. Three Little Bobs. Muziek voor een tv-cartoon uit 1956. U hoort Shorty Rogers trompet, Jimmy Giuffre bariton sax, Barney Kessel gitaar, Pete Jolly piano, Red Callender bas en Shelly Mann op drums. Zang Stan Freeburg.

We besluiten deze uitzending van The Sound of Movies met de soundtrack van Tarzan the Ape Man. Het is een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van regisseur Joseph M. Newman.

U heeft geluisterd naar de score bij Tarzan the Ape Man, een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van Joseph M. Newman. En dat was het weer voor vandaag. Volgende week volgt deel 2 over Shorty Rogers. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogeberg.

De Concertzender staat garant voor 24 uur muziek, 7 dagen in de week. En niet alleen bij u thuis, maar eigenlijk overal. En dat dankzij de nieuwe Concertzender Radio-app. En die is er voor Android, iPhone en iPad. Zo kunt u klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar, terugvinden bij de Concertzender. Via dus die radio-app. U kunt hem gratis downloaden via Google Play of Apple Store. En voor een kortere weg kijkt u op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Dit keer de filmmuziek van de Engelse componist Ron Goodwin, die leefde van 1925 tot 2003. We beginnen met Miss Marple thema voor de filmreeks uit de jaren 60 met Margaret Rutherford in de hoofdrol. U gaat luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit was de BBC Philharmonic met het Miss Marple thema uit de filmreeks uit de jaren 60. We vervolgen met hoofdthema's voor de volgende drie films. 633 Squadron uit 1964, Lancelot en Guinevere van 1963 en Deadly Strangers uit 1976. En nu luistert weer naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit waren de thema's uit 3 films, gecomponeerd door Ron Goodwin. We gaan verder met zijn muziek en wel de suite uit de film Monte Carlo or Bust, een romantische komedie met Ken Anakin en Sam Iskovich uit 1969. Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

Dit was muziek uit de film Monte Carlo or Bust. We gaan verder met de filmmuziek van Ron Goodwin en wel drie hoofdthema's voor de volgende films. The Whirlpool uit 1959, The Trap 1966 en The Of Human Bondage uit 1964. Voor u speelt de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gumbaum.

U hoorde de hoofdthema's uit films The Whirlpool, The Trap en Of Human Bondage. We gaan verder met Clash of Loyalties Suite. De oorspronkelijke titel van deze oorspronkelijk Russische film uit 1983 is Almaz a la Al-Kubra. En voor u speelt BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

U hoorde Clash of Loyalty Suite. We vervolgen met twee hoofdthema's voor de films Force 10 from Navarone uit 1978 en Where Eagles Dare uit 1968. U gaat luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Roman Gamba.

U hoorde de hoofdthema's voor de films Four Ten from Navarone en Where Eagles Dare. We besluiten deze uitzending met filmmuziek van Ron Goodwin met The Battle of Britain Suite, een oorlogsfilm van Gay Hamilton uit 1969. Voor deze film werd de score van William Walton door Gay Hamilton afgewezen en kreeg Ron Goodwin de opdracht. Voorgespeeld de BBC Philharmonic onder leiding van Rumen Gamba.

We gaan verder met fragmenten uit de komische Dracula-film The Fearless Vampire Killers. Het is een film uit 1966 en het was een van de grootste successen van Polanski. Het studioorkest staat onder leiding van Komeda.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Welkom bij de Concertzender en u luistert nu naar The Sound of Movies. Vandaag helemaal gevuld met muziek uit films van de Marx Brothers. Chico, Harpo, Groucho, Gummo en Zeppo. Gummo stopte al snel met zijn rol en werd de manager van zijn broers. Gummo's rol werd toen overgenomen door de jongste broer, Zeppo. En die stopte met zijn filmcarrière in 1933. U kunt u luisteren naar delen uit Animal Crackers, een film uit 1930. Componisten Burt Kalmar, Harry Ruby, Moe Jaffee, Ned Banks en Sheldon Brooks. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest gaat nu verder met diverse thema's uit Marx Brothers films. U hoort uit Monkey Business, Horse Feathers en Duck Soup, muziek van Burt Calmer en Harry Ruey. Uit Love Happy werd de muziek gecomponeerd door Anne Ronald.

De bekende film At the Circus uit 1939 hoort weer delen uit de soundtrack. De componisten zijn Harold Arlen en Yip Harburg, Rodgers & Hart en Franz Waxman.

0: Tot slot van deze Sound of Movies, The Big Store uit 1941. En wederom delen daaruit, de componisten zijn Sid Keller, Hal Bourne, Hal Wimberg en Kahn.
1: Serving the general routine. No wonder business is bad.
2: Mr. Grover, you are just a quack to me.

0: rock it, baby. Rock-a-bye, baby, on the treetop. When the wind blows, woo, your little cradle will rock. Whoa, rock it. When the bough breaks, the cradle will.
1: The Sound of Movies met muziek uit films van The Marx Brothers werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. En in de reeks Jazz en de Film vandaag gefilmde optredens. Deze keer gewijd aan de Amerikaanse drummer Art Blakey. Hij werd geboren in 1919, overleed 1990. Art Blakey was de grootste Amerikaanse jazzdrummer, een van de grootste en een van de invloedrijkste ook. Blakey is met Kenny Clarke en Max Roach de uitvinder van de bebop drumstijl. Een filmmuziekprogramma met allereerst uit 1958 Des Femmes Disparaissent met co-composities van Benny Golson. U hoort het volgende ensemble: Lee Morgan, trompet, Benny Golson, tenorsax, Bobby Timmons, piano, Jamie Merritt, contrabas, Art Blakey, drums uit Des Femmes Disparaissent.

Muziek uit de film Des Femmes Disparaissent, een film uit 1958. U hoorde Lee Morgan, trompet, Benny Golson, tenorsax, Bobby Timmons, piano, Jamie Merritt, contrabas en tenslotte drummer Art Blakey. In dit uur filmmuziek van Art Blakey. Nu Art Blakey en de Jazz Messengers play Golden Boy. Dat is een film uit 1964. Selecties van deze musical ook gecomponeerd door Charles Strauss en Lee Adams, gearrangeerd door Curtis Fuller, Cedar Walton en Wayne Shorter. U hoort onder meer Art Blakey percussie, Lee Morgan en Freddie Hubbard trompet, Curtis Fuller trombone, Julius Watkins Franse hoorn. Art Blakey en de Jazz Messengers.

uit de musical Golden Boy uit 1964, Art Blakey en de Jazz Messengers. U hoorde onder meer Art Blakey, percussie, Lee Morgan en Freddie Hubbard, trompet. Verder onder andere Wayne Shorter, tenorsax, Charlie Davis, baritonsax, Cedar Walton, piano, Reggie Workman, bas. En dat allemaal in The Sound of Movies bij de Concertzender. En dit was een uitzending in het kader van gefilmde optredens. Filmmuziek van Art Blakey, samengesteld door Kees Hoogenbeek.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. We gaan aandacht besteden aan James Bond, want het is nu 50 jaar James Bond. James Bond muziek is sinds Dr. No uit 1962 een muziekgenre op zich geworden. John Barry ontwikkelde een muzikaal idioom voor de archetype spionagefilm met jazzy gitaarritmes, expressief koper en zwoele strijkers, dat sindsdien model staat voor het dubbelleven van de geheimagent die schrijver Ian Fleming graag zelf had willen zijn. John Barry's muziekstijl wordt niet alleen in officiële films met agent 007 gebruikt, maar ook nagedaan door muzici en bandleiders voor eigen albums. Zojuist heeft een James Bond titelsong voor het eerst in de geschiedenis een Oscar gewonnen. Ook hierin zitten die typische zwingende James Bond akkoorden en harmonieën. Daarom beginnen we een nieuw jaar van de reeks Jazz in de Film met een hommage aan James Bond-achtige muziek. Eerst de nieuwe James Bond film met de song Skyfall, gecomponeerd door Adele Atkins en Paul Epworth. Uit de gelijknamige film Skyfall uit 2012. U hoort een orkest onder leiding van Jonathan Alfred Clausen, ook wel J.A.C. Redford.

En dat was Adele, die zong Skyfall uit de film uit 2012. Dan het bekende theme uit James Bond films. De James Bond theme uit 1962. Het is een opname uit 1965. Pérez Prado speelt het en zijn orkest. En daarna hoort u diverse muziek uit films. In James Bond stijl, maar niet uit de films. Van het album Music to Read James Bond by I Wanna Be a James Bond Girl, Underwater Chase, License to Kill en Odd Job Man.

Music to read James Bond by. Diverse muziek in James Bond-stijl, maar niet uit films. Dan wil ik u nu laten luisteren naar de Sounds Orchestral meets James Bond. Diverse werken, 5 om precies te zijn, geïnspireerd op karakters uit de film. Zo gaat u luisteren naar Solitaire, Blues for Pussy, Mr. Oddjob, Moonshot en Spectre. Voor u speelt het Sound Orchestral onder leiding van Johnny Pearson. Hij speelt ook piano. En Peter McCurk speelt bas, Kenny Clare en Ronnie Verrill drums en Tony Gilbert viool.

Sounds Orchestral meets James Bond. Het was het Sounds Orchestral onder leiding van Johnny Pearson. Luistert u nu naar Thunderball and Other Secret Agent Themes, gecomponeerd door Leslie. Ik laat u horen Win, Lose or Spy, Undercover Agent Theme, en daar hoort u ook de Sabeldans van Cacciatorian in, dan de Saboteur, en daar hoort u weer Stranger in Paradise in, en Mallorca Express, en daar herkent u vast wel de Dans Macabre van Cézanne in.

De Jazz All-Stars speelden Thunderball and Other Secret Agent themes, gecomponeerd door Leslie Nielsen. Luistert u nu naar de popsong Millennium uit 1998, gezongen en gecomponeerd door Robbie Williams, inclusief een arrangement van de intro van de film You Only Live Twice van John Barry uit 1967.

Dit programma, 50 jaar James Bond, in de serie The Sound of Movies, werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg. Voor meer gegevens kunt u onze site bezoeken, concertzender.nl. Heeft u het vakje Word donateur van de Concertzender al eens aangeklikt? Wacht u daar nog heel even mee en luister nogmaals naar het thema uit Skyfall uit 2012 en nu in een instrumentale versie.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies, waarin we u laten horen ongehoorde scores, of eigenlijk gesneuvelde songs. Songs die de film nooit haalde. We laten u 5 gesneuvelde songs uit de volgende jaren 40 films horen. De films zijn Life Begins for Andy Hardy, Sally, Irene and Mary, Panama Hattie, Footlights Serenade en nu eerst muziek uit Ziegfeld Girl. Een film die zich afspeelt rondom de fameuze Broadway-revue Ziegfeld Follies. In 5 nummers volgen nu en daar zingen Judy Garland, Alice Faye, Anne Sutton en Betty Grable.

In films sneuvelen regelmatig acteurs, maar we laten u nu dus liederen horen, songs van uit die films waarvan de songs eigenlijk gesneuveld zijn. We laten u nog weer 5 nummers horen. En uit de film Good News uit 1947, Words and Music uit 1948 en The Bandwagon uit 1953. En om te beginnen uit Hello Frisco Hello uit 1943. Dat nummer heet I Gotta Have You en June Havoc zingt het.

You Have Everything. Een nummer uit The Bandwagon uit 1953. En misschien zag u in gedachten wel dansen Fred Astaire. Gaan we nu luisteren naar Judy Garland. Zij stond al op de bühne toen ze net 2 jaar was. Samen met haar zusters trouwens. En toen ze 13 was, kreeg ze als kindsterretje een contract bij MGM. Omdat ze zo mooi gezongen had voor Clark Gable. Haar ster steeg en ze zong in veel muziekfilms. En die films die werden allemaal een succes. Maar er waren toch songs die uiteindelijk niet in de film kwamen. Luistert u nu naar 7 songs. Gezongen door Judy Garland uit de volgende films. Till the Cloud Rolled By uit 1946. The Harvey Girls uit 1945. The Harvey Girls, 3 nummers daaruit. The Pirate uit 1948. En Valley of the Dolls. En om te beginnen hier uit Easter Parade, een nummer van Irving Berlin, 1948. Easter Parade.

Judy Garland in I'll Plant My Own Tree, The Valley of the Dolls. Een gesneuveld nummer, zoals we dat dan noemen. Een nummer wat niet in de film terecht kwam. We laten u tot slot nog drie nummers horen die het ook niet gered hebben. On a Clear Day, You Can See Forever uit 1971. Uit de film Singing in the Rain, 1952. En om te beginnen, Is It a Crime, gezongen door Judy Holliday uit de film Bells Are Ringing.

were wrong.

You Are My Lucky Star, zong Debbie Reynolds. Uit de film Singing in the Rain. Alleen kwam het nooit in de film terecht. Het nummer werd eruit gehaald. Maar het bleef wel bekend en heel erg mooi. U luisterde naar het programma Gesneuvelde Songs. Samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg. We laten nu tot slot van dit programma u nog horen uit Easter Parade 1948. En Judy Garland zal het zingen. Mr. Monotony, een nummer van Irving Berlin.

Tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Met in deze aflevering filmmuziek van de componist Misha Spolianski. Hij werd geboren in Rusland in 1898 en stierf in Engeland in 1985. De familie Spolianski ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte de familie opnieuw. Toen naar Engeland. En toen kon Misha Spolianski direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. Een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935 is Sanders on the River. Een film waarvoor Spolianski dus muziek schreef. U hoort het BBC Concert Orchestra onder leiding van Rumen Gamba.

Muziek uit Sanders on the River, een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935. Ook uit 1935 is een humoristische fantasiefilm van René Clair en die heet The Ghost Goes West. En ook daarvoor heeft Misha Sporlansky muziek gecomponeerd. U hoort alweer het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba met muziek uit The Ghost Goes West.

Muziek uit de film The Ghost Goes West. Dat is een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935, waarvoor Misha Spolyansky de muziek componeerde. Uit 1936 is een komische fantasiefilm van Lothar Mendes naar het korte verhaal van H.G. Wells, The Man Who Could Work Miracles. Ook daarvoor schreef Misha Spolyansky de muziek en nu wordt het weer uitgevoerd door het BBC Concert Orchestra.

Muziek uit de film The Man Who Could Work Miracles. Een komische fantasiefilm van Lothar Mendes uit 1936. Een jaar later, in 1937, regisseerde Robert Stevenson een avonturenfilm die King Solomon's Mines heet. En ook daarvoor componeerde Mischa Spoljansky de muziek.

Muziek uit de avonturenfilm King Solomon's Mines van Robert Stevenson uit 1937. Uit 1946 is de film Wanted for Murder, zoals de naam al doet vermoeden, een krimi. In dit geval van de regisseur Lawrence Huntington. Luistert u naar een deel muziek uit die score getiteld Voice in the Night. Naast het BBC Concert Orchestra hoort u ook Roderick Elms piano.

Muziek uit de krimi Wanted for Murder van regisseur Lawrence Huntington. Gaan we naar Northwest Frontier. Uit 1959, een avonturenfilm wederom van J. Lee Thompson. De Amerikaanse titel luidde overigens anders. Die was Flame Over India. Ook voor deze film schreef Misha Spolyansky veel muziek. En daar gaan we nu naar luisteren. Tot besluit van deze aflevering. Die was samengesteld door, u weet het, Kees Hoogenbeerk. Misha Spolyansky, muziek voor Northwest Frontier.

luistert naar de Concertzender. En de tune die zegt het al, u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 306e keer aandacht voor jazz in de film. En we gaan voor de 4e keer in het lange bestaan van dit programma aandacht besteden aan muziek van Ritz Ortolani. En het is alweer enige tijd geleden dat we aandacht aan besteed hebben aan deze Ritz Ortolani. Na zijn collega Mario Nascimbene was hij de belangrijkste Italiaanse filmcomponist die opdrachten kreeg uit het buitenland. We hebben, en dat is dus wel een aantal jaren geleden, eerder dus aandacht besteed aan deze componist. Ritz Ortolani viel meteen op in het buitenland toen hij met Nino Oliviero de song More schreef. Dat was in 1962 en hij kreeg er een Oscar-nominatie voor en won zelfs de Grammy Award. More is het hoofdthema van de bizarre documentaire Mundo Cane, oftewel beter, het was een shockumentary, zoals het subgenre later werd genoemd. Filmmakers Paolo Cavada, Gualtiero, Jacopetti en Franco Prosperi hebben geprobeerd zoveel mogelijk voorbeelden van wreed menselijk handelen aan elkaar te plakken. Maar de energieke song More op tekst van Norman Well die geeft met die gruwelijke beelden in bewust en cynisch contrast hierop. Het liedje werd een wereldhit. In 1999 begonnen we de serie uitzendingen met muziek van Ritz Ortolani, gelijk met Mundo Cane. U kon toen de gehele soundtrack horen en om het geheugen op te frissen draaien we nu een suite getiteld Mundo Cane and More. En deze suite is in 2004 opnieuw georchestreerd voor concertuitvoeringen in symfonische vorm. De belangrijkste thema's uit de film zijn hierin verwerkt en de suite wordt besloten met de uitvoering van het More. De song wordt hier gezongen door Katina Ranieri tijdens een live concert in het Center Cullen Hall in Houston. En om te illustreren dat More in de loop der jaren door veel artiesten en in veel stijlen is uitgevoerd, draaien we direct daarna een discoversie van dit nummer en dat werd in 1976 ingezongen door Carol Williams. Het singeltje is geproduceerd en ook gearrangeerd door Vincent Montana Jr. En hij dirigeert de Salsa Orchestra in de uitvoering die u dus zometeen gaat horen.

Rito Tolani zal na Mundo Cane aan andere documentaries werken, zoals Africa Adio en Mundo Candido. En daar zullen we in volgende uitzendingen met zijn muziek op terugkomen. In de jaren 60 gaat hij, na zijn Oscar-nominatie in 1963, in zijn carrière verder met Engelstalige comedies die allemaal een avontuurlijke of een ondeugende inslag hebben. In 1964 schrijft hij de opwekkende score voor het drieluik The Yellow Rolls-Royce. In drie verhalen wordt de geschiedenis van een gele Rolls-Royce Phantom gevolgd. De auto wordt vlak voor de Tweede Wereldoorlog gekocht door een Engelse markies, gespeeld door Rex Harrison, voor zijn overspelige Franse echtgenote, een rol die wordt gespeeld door Jeanne Moreau. En wanneer zij het niet eens worden over het juiste gebruik van de auto, namelijk door erin te rijden, doet de markies de Rolls-Royce van de hand. Een Italo-Amerikaanse gangster, en die rol wordt gespeeld door George Scott, koopt dus de wagen om daarmee zijn liefje, een rol die dan weer gespeeld wordt door Shirley MacLaine, Italië te laten zien. En via Alain Delon komt de inmiddels aardig afgerachte limousine terecht bij Ingrid Bergman, die er Omar Sharif mee naar diens Joegoslavische partizanen rijdt. Deze omnibusfilm is geregisseerd door de Engelse cinema-veteraan Anthony Asquith. En Asquith heeft de faam dat hij de Britse filmindustrie bijna eigenhandig heeft opgebouwd, maar hij was eigenlijk altijd meer geïnteresseerd in muziek. Ter ere van zijn grote inzet voor de filmcultuur is de Britse Academy Award voor beste filmmuziek naar hem genoemd. We hebben het over de Anthony Asquith Award. De regisseur is hoogstwaarschijnlijk op het spoor van Rits Ortolani gekomen, omdat het derde deel van de Yellow Rolls-Royce zich afspeelt in Italië. Ortolani voldoet aan de verwachtingen met mandolinemuziek en een luchtig liedje dat alle clichés over de Italianen bevestigt. Forget Domani. Het wordt gezongen door Catina Ranieri met de tongval van Sofia Loren. Sprengt ook het meer melancholieke Now and Then. U hoorde Ranieri zo even ook al in haar vertolking van Moore uit Mundo Cane. Ze is namelijk met Ortolani getrouwd. De trompetsoli zijn van Kenny Baker en Rits Ortolani dirigeert zelf het studioorkest van MGM.

Dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies. Filmmuziek van Ritz Ortolani. Zijn muziek die hij schreef voor de film The Yellow Rolls-Royce. Een film van Anthony Asquith. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Tussen Concertzaal en Filmtheater is de titel van het programma. Dat gaat over klassieke filmscores en dat kunt u nu gaan beluisteren. Klassieke filmscores van dit keer van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijkse componist. Die leefde van 1897 tot 1957. Hij overleed in de Verenigde Staten. U hoort muziek van de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938, met in de hoofdrollen Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Erich Wolfgang Korngold een Academy Award, oftewel beter bekend als Oscar. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.